0: Bird of Feathers, Billy Eilish. Nou so 20 minuten voor 6, goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, lekker maandagochtend. Ons is al in die 14de September, ons is op pad afdraande toe wat die jaar aan betref. En ja, ons sien uit, ons begin al die dae aftel, nee, binnenkort is het kerswees om die draai. Het is minder as 100 dae, dan is ons al daar, kan jy geloof, waar gaan die tyd heen? Kom ons kyk so'n bietjie na die weer, indien jy nou net gemis het, dit reen lekker hier op plek, ek hoor die reen het nou so pas geval hier so in die studio hier buiten, ek kom so met sikke sarsie, so wees maar versigtig, indien die paai is lekker nat, ons het die reen lekker nodig, en vandag is het nie te koud nie, nie te warm nie, net so'n matige, kom ons maar sê, so'n wintersdag wat voorleef, en vandag een maximum van 17 en een minimum van 14 met reen wat op pad is hier in die Helderbergstrand, Gordonsbaai area. So ook vir morgen, morgen gaan ons lekker reen verwag, heel dag sien ek heel wat reen wat gaan val morgen, een maximum van 16 en een minimum van 12, en dan lyk het of het eerst gaan opklaar hier teen donderdag, vrijdag, as ons een lekker somers naweek kan verwag met sonskyn weer en bewolkte weer. As die temperatuur gaan styg tot om die 23 grade en dit lyk of het gaan voordier vir volgende week. Heel wat matriek afskeids wat op pad is, nee? So ja, nee, ek dink en hou hulle duime vast dat het nie gaan reen nie, want ja, nee, die rokke en die hare en alles wat geboek is en vir die matriek afskeids so definitief gaan, dit lyk of die matrieks lekker weer gaan hee met hulle matriek afskeid. Dan as ons kyk na Grabouw, ook so bewerenerige weer op die oomlik vandag, so 14 grade, bietjie koeler vandag, minimum van 11, morgen ook een koelerige dag met reen op pad, as het temperatuur gaan dal tot om die 13 grade, minimum van 8, en dan as ons kyk na Stellenbos, het gaan ook lekker reen vandag, daar in Stellenbos, maximum van 16, en een minimum van 13, so ook vir dinsdag reen wat gaan val met temperatuur wat gaan dal tot om die 15, en een minimum van 11, en dit is ook Kaapstad wat lekker reen gaan heeft, tussen vandag en morgen, temperatuur is so 16 en die minimum van 14 tussen vandag en morgen, en ons is allemaal baie, baie dankbaar vir die reen. Wees maar voorzichtig op die paaie, so gepraat van die paaie, kom ons kyk bietjie wat gaan op die paaie aan. Heel wat probleme vanmorgen, dit is as gevolg van die reen vanmorgen, moet ek sê die paaie is glad, so wees maar voorzichtig op die paaie. Ons begin op die N2 outbound direction eastbound, there is a stationary vehicle on the N2 outbound at the ramp from Borchards Quarry Road, that's the M22 left shoulder is blocked, drive carefully, that is in fact just came in. Then also on the N2 inbound, the direction westbound, there's a crash on the N2 inbound after the ramp to Spine Road. The right lane is closed, expect delays. That has just came in as well, so the crash just happened. Then also on the N2 inbound ramp to the R300 Swartklippen intersection westbound, law enforcement on the N2 inbound ramp to the R300 Swartklippen intersection at the N2 inbound, drive carefully. And then also on the N2 inbound direction westbound, there's a crash on the N2 inbound at Broadlands Road, that's the M161, expect a lane closures, drive carefully, and that's been there for some time, and I see there's a lot of slow moving traffic just before the Broadlands Road and after that. On the N2 inbound direction westbound, roadworks on the N2 inbound at the Beers Avenue, expect lane closures, drive carefully. A lot of slow moving traffic at the moment, and that is before and after the R300 as you approach that Borchards Quarry Road, where there's a lot of slow moving traffic at the moment due to the fact that there was an accident, as well as Settlers Way is very slow moving traffic, so expect to be a bit late this morning, and if you do drive, please make sure that you drive slowly, keep your following distance just to avoid any accidents this morning. Remember, the roads are slippery, so make sure that if you do have to stop, that you keep that following distance. Nog lekker muziek op pad, twee, ek sweer, net hierna.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6,
3: this is Helderberg FM,
4: your community station.

0: It's Luizio, Let Me Love You Now. Kom ons kyk gewikkie, ja, dit is ongelukkig tyd vir my, tot ziens, vier minuten voor ses, en ek moet ongelukkig tot ziens, hoop jy die ochend geniet saam my, baie, baie dankie dat jy ingeskakel het, elke ochend hier so tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-Up Show, en dan ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel met tussen 5:00 en 6:00, ek sê tot ziens, tot morgen met Michael Jackson Remember the Time, tot ziens.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: As Wenzel, a meisie wat kan vasdans voor het gaat, Miles Smith saam met Neil Horan, Drive Safe, gepraat daarvan, ons gaan sommer nou kyk, hoe lyk die situasie op ons paie. John Bellion is ook daar gewees, all time low, en ons het hier die 3 ure van jou daily date saam met my, Christy, begin met Elton John en Dua Lipa, se Cold Heart. Blijf geskakel, ons gesels met die ECO, Events Coordinator Extraordinaire van Helderberg Hospice, net hierna, Celestine van der Merwe, sy het een gast saamgebring, Gert Botha is die bestuurder van Indigo Spur. Ons gaan hoor waar oor dit gaan net hierna op Helderberg FM.
1: Boxer Price Knockout Deals. Don't miss out. Get Sunlight Laundry Soap 500 gram by 3 for only 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 gram by 2 for 28 rand. 2 deals per customer while stocks last. Boxer Price Knockout.
2: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.
0: Voor ons aangaan met lekker ene van Martin Garrix en Carlet, net vinnig kyk hoe lyk die situasie op ons paie, absoluut niks wat ek vir jou kan noem, wat die probleem is nie, al die probleme wat daar was, botsings en so aan, die is uit opgeklaar en lyk vir my daar is geen probleme wat ek vir jou kan noem op die stadium nie, hier en daar een voertuig wat stilstaan langs die pad, maar geen ernstige probleme nie. Enig iets wat jy oplet en jy voel ons met die rest van die padgebruikers daarvan, vertel, stuur vir ons een WhatsApp na 021 100 6936.

0: Sixpence None the Richer met Kiss Me op Helderberg FM. Daar van 1997, kan jy glo, nee. Is ook al amper 30 jaar oud, daai liedjie, ons luister hom nog steeds, lekker ene. Voor het gaat Dua Lipa, meer onlangs een van Dua Lipa, Physical, ook gaat Jan Blokhaas en Janie Bay met Sterrebrand hier op Helderberg FM. Amperkie is tyd vir my om tot ziens te sê, en Jan Willem is bezig om te trippel, hy wil in die atelier kom en oorneem, tussen 3 en 6 vanmiddag, afternoon drive, bly ingeskakel, ons gesels net die naam met hom, om uit te vind wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6, afternoon drive op Helderberg FM.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Uzangifunda izimiso
1: zakho
0: umthetho womlomo wakho kunezinkulungwane zegolide nesiliva izandla zakho zingenzi